0: Dit is de nieuwsupdate.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: De zomer op Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.
2: Dreetje!
3: Hey Mart, deze is van mij.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit 1 van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. Dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer file, 10 minuten extra. En 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Maden en Knopend Zonzeel 4 kilometer file. A270 Helmond richting Eindhoven bij Eindhoven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is net 7 uur geweest. We build a city on rock'n'roll. Brabant en Limburg luisteren naar Radio BNT. Je hoorde Starship. Ooit begonnen als Jefferson Airplane. Toen werd het Jefferson Starship. En het eindigde in Starship. Is dat verhaal ook weer helemaal rond. Goedemorgen allemaal, welkom. Dinsdag, jawel, the day after. Met de muziek van Olivia Dean en Sam.

Hij is van vrolijke liedjes, hij is van de uitbundige liedjes en weet af en toe ook een hele gevoelige snaar te raken. Wesley Bronkhorst en Amalia op Radio BNT en daarvoor Rian Me van Sam Fender en Olivia Dean. Het zijn de hits die het zo leuk maken. Zeker weten, Radio BNT met de muziek die je raakt. Zometeen Don't You Worry Child bijvoorbeeld. Ik heb de Time Bandits en ik zie zelfs Ellie Goulding en Mika voorbij komen. Mika trouwens met zijn allergrootste hit. Straks, nu eerst Robbie Williams, Millennium.

Corey Child, je hoorde de muziek van de Swedish House Mafia. Lijkt van gisteren, maar is inmiddels alweer 14 jaar oud. Goedemorgen allemaal, wrijf de slaap uit je ogen. Dit is de ochtend van de Radio BNT. Zonder Erik, maar met een andere Erik. En de Time Bandits van Elite Sitting. I'm special.

Soms kom je heerlijke hits tegen die je misschien niet meer zou verwachten hier bij de radio. Max en Andy Grammer, je hoorde The Thing I Love. Dit is je radio die lekker straalt. Aanstaande donderdag, hou onze socials goed in de gaten. Gaan we weer mooie prijzen weggeven. En op de radio gaan we je telkens weer verrassen. Wist je trouwens dat het vandaag precies 2 jaar geleden is dat Mark Rutte officieel afscheid nam met een enorme mooie toespraak? Ja, inmiddels is hij veel geprezen man. Hè? Hij won vorige week nog Trump helemaal op zijn vinger. Op zijn eigen manier, zoals hij dat kan. Dit is Radio BNT. Pink zometeen met Runaway. En eerst hoor je 10cc.

altijd goed als je luistert naar de muziek van Pink. Zeker hier op Radio BNT. Het is de laatste van juni. De maand waarin we de zomer net begonnen zijn. Krap een weekje. En in de maand juli, ja, daar gaat iedereen op vakantie. We hebben nog zoveel leuke dingen te doen. Radio BNT is er zeker voor jou. Hey, mag ik je aandacht voor deze van Mika? Hij brak door met deze single. En niet voor niets. Grace Kelly. Zomer in het zuiden.

Ellie Goulding op de radio, Love Me Like You Do. Mooi, hè? Mooi, mooi en mooist. Single al van 11 jaar geleden, waar blijft de tijd? Het gaat misschien wel eens wat te snel, hè? Als je het een beetje in de gaten houdt. Hé, hey, ben je een beetje wakker? Ben je een beetje fris en fruitig? Straks nog wat beroemde verjaardagen. We blikken nog even in de historie. En ik heb op de radio de muziek van Dereem. Things can only get better. Walk my

Igo, Khalid en Griffin, Save My Love op Radio BNT en daarvoor. Een leuk motto van als het even tegen zit, things can only get better. Dus als je je daaraan vasthoudt, kan jou toch niks meer gebeuren. Nu, de muziek van een dame die inmiddels de 80 is gepasseerd, nog af en toe optreedt en natuurlijk een prachtig oeuvre heeft. Ik heb het over Diana Ross. Begin jaren 80 een dikke hit met Ups

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 8 kilometer. De vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht 15 kilometer. File ook door de A27 natuurlijk, die dicht is bij Gorkum tot aan Everdingen in beide richtingen. Op de A27 tussen Hank en Knoopend Gorkum 9 kilometer file daarom. Staat ook nog een file op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven. Een kwartier vertraging in 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

samen werd ontdekt door Madonna. En je kunt dan wel stellen dat je een aardig hulpje hebt, toch? Nick Kamen, It's Time You Break My Heart, hoorde jij op Radio PNT. Goedemorgen, tot een uur of 10 is dit de ochtendshow. Met nu J-Lo en David Guetta.

komt nieuw materiaal aan van Emma Heesters. Ik zag het online. Ik ben benieuwd hoe en wanneer. Dat zal de tijd laten blijken. Dit was met Rolf Sanchez. Deed ze net na dat programma. Hoe heet het ook alweer? De Beste Zangers. Waarin ze toch eigenlijk voor het eerst kennis maakte met ons allemaal. En je weet wat er van gekomen is. Komt Ingo op de radio. Ik heb geen idee wat het betekent. Ik mag aannemen dat het een beetje over liefde gaat, toch? Hey, nu Shania Twain op radio.

Rihanna met Drake en What's My Name op Radio BNT. Goedemorgen allemaal. Het is alweer bijna 8:30 zometeen. Het regio-nieuws. Ik kijk even naar het verkeer. Maak je geen zorgen. Ik heb nu Afrojack. En hey,

komt uit het album Tango in the Night, wat ze in 1987 nog uitbrachten. Mooi album met daarop ook die andere hele grote hit. Toen zijn ze nog een keer naar Nederland gekomen. Ik heb ze destijds gezien, was hartstikke leuk in Utrecht, in de Oude Galgenwaard. Ach, herinneringen, die zijn er om op te halen. En misschien ben je wel eens in Boedapest geweest? Ja, oké. Dan ken je George Ezra, want die zong daarover. Dit deed hij ook. Green, green grass.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De zwaar beveiligde afdeling van de gevangenis in Sittard krijgt vanaf morgen de bevoegdheid om zelf drones en andere onbemande voer- of vaartuigen uit te schakelen. Staatssecretaris Claudia van Brugge voert deze maatregel in op risicolocaties om te voorkomen dat criminelen via drones, drugs, wapens en telefoons binnensmokkelen of ontsnappingspogingen voorbereiden. Tot nu toe mocht de inrichting drones alleen detecteren en moest er voor het neerhalen gewacht worden op de politie. Voor de Limburgse gevangenissen in Roermond en Evertsoord geldt de nieuwe regel niet. Horecaondernemers in de Bredaanse Vismarktstraat luiden de noodklok over de verloedering van hun straat na uitgaansweekenden. De straat ligt volgens hen structureel bezaaid met etensresten en opengebroken vuilniszakken die ongedierte aantrekken. Dat schrijft Omroep Brabant vandaag. De ondernemers eisen dat de gemeente Breda snel zorgt voor meer vuilnisbakken, ondergrondse containers en betere reiniging. Daarnaast klagen zij over kapotte, plakkende bestrating, defecte afsluitpalen, waardoor auto's de straat inrijden en haperende calamiteitenverlichting. De gemeente laat weten stap voor stap aan verbeteringen te werken. En aan de Kasteellaan in Sint-Oederode is gisteravond laat rond 11:15 een uitslaande brand uitgebroken op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Vanwege de ernst van de situatie rukten meerdere brandweerkorpsen uit en werd het volledige gebouw ontruimd. In de woning waar de brand ontstond was op dat moment niemand thuis. Er raakte ook niemand gewond. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 20 minuten vertraging tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam 25 minuten vertraging tussen Breda-West en Dordrecht in 15 kilometer file. A27 Breda-Gorkum 9 kilometer file tussen de brug bij Hank en Knoopend Gorkum. En er staat een file op de A270 Helmond-Eindhoven. Kwartier vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Je waant je gewoon weer met je voeten in de branding. Lekker toch? Owen Paul en My Favorite Waste of Time op Radio BNT. Waar de muziek je raakt. Lekker, hè? Hey, aanstaande donderdag. Dan moet je de socials vooral goed in de gaten houden. Ik ga er nog wel het een en ander over melden. Maar we gaan weer leuke prijzen weggeven. Zoals je dat gewend bent bij Radio BNT. Mooie dames, mooie vrouwen. Zometeen bezongen door Sean Kingston. Eerst hoor je Bruno Mars.

Met Beautiful Girls en Bruno Mars hadden we ook nog op de radio met Risk It All. Het is hartstikke nieuw en je hoort het hier op de zender voorbij komen. Dit is Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Dan check je onze website www.radiobnt.nl of hou onze socials in de gaten, want er is altijd wat aan de hand. Dit is Rondé.

Mr. President op Radio BNT. Lekker, hè? Zomerse klanken op een warme dag. Alweer een warme dag. Ja, we houden het echt al weken vol. En hou jij het nog een beetje vol? Ja, toch? Hè? Ik bedoel, morgen begint de maand van de echte vakanties. Dan begint het 1 juli. Tot en met eind augustus zitten we midden in de vakanties, mag ik aannemen. Hey, en als je dan toch een beetje in de zomermodus zit... Alvaro Soler op Radio BNT. Zomer.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH bruisend mineraalwater citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Dit is een lekkere van Albert Heijn.
13: Oh, ja, die zijn vaak. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Een uur vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. 6 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum staat 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en afrit Zomeren 4 kilometer file. A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 20 minuten vertraging 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Net zo goed als jij om de 5 à 6 jaar misschien een nieuwe auto koopt, deed Rod Stewart dat. Nou, niet, hij kocht ze niet, maar verruilde hij zijn blondines. De laatste jaren is hij een beetje rustiger geworden. Do you think I'm sexy? Uit het eind van de jaren 70 hoorde hij op Radio BNT. Net na 9 uur. Hey, ben je ook zo'n uitslover? Hier zijn de bankzitters met Samuel Welter.

zomer klinkt op de radio met Tui Vissa. Oeh, la, la, la. Ja, weet je wat het vervelende is van dit liedje? Ik kan er niks aan doen, hè. Maar hij blijft de rest van de dag in je hoofd hangen. Dan weet je, dat kun je daar vast een beetje rekening mee houden. Het is trouwens om

De bemanning gaat op bezoek bij de Russen. Het is het begin van een jarendurende samenwerking waarbij de NASA tegen een flinke vergoeding eigen astronauten in de meren laat wonen. De Engelse oud-premier Margaret Thatcher wordt in de adelstand verheven op 30 juni 1992. Ze heet voortaan barones Thatcher of Casteven. Nou, prachtige namen, mooie titels. Dat kunnen ze wel in Engeland, hè, wat dat betreft. Op de radio, straks Hot Chocolate, nu Shawn Mendes.

De zanger van deze band was Errol Brown. En dat was helemaal Hot Chocolate. Hij heeft de band verlaten. En het is eerlijk gezegd nooit meer hetzelfde geworden. Maar You Sexy Thing was in 1975 een hit. Kwam later in de jaren 80 nog een keer dunnetjes terug. Dat is een understatement. Want Ben Liebram maakte er een remix van. Die opnieuw de hitparades deed knallen. En ja, echt dansvloeren vol overal. Zometeen over dansvloeren volgesproken. Single Ladies van Beyoncé op Radio BNT. Eerst How You Samba, Crisscross Amsterdam met Sophia Rice en Tiny Temple.

Ik wil nog wel eens wat feestjes draaien, gezellige tentjes en noem maar op. En als je denkt, het loopt even niet zo lekker, we moeten echt flink gas geven. Nou, knal je deze erin, dan is het altijd prijs. Beyoncé en Single Ladies op Radio BNT. Vandaag trouwens de verjaardag van Peter Pannekoek, hij wordt vandaag 40. Jamai, die viert ook zijn 40ste verjaardag. Jamai Lohman heet hij officieel. Michael Phelps, de Amerikaanse zwemmer, wordt 41. Wat hebben we nog meer? Tim Klein wordt 47. Ralf Schumacher viert zijn 51ste verjaardag. En Bastiaan Ragas, de man van Tooske, wordt vandaag 55. Dus ook daar een leuk feestje. Mike Tyson wordt 60 jaar. En Adelheid Roosje, kennen we die ook nog? Die wordt vandaag 68. Heb je nou zelf ook wat te vieren? Je bent een goed gezelschap. Serge Henri Valken, de acteur, wordt trouwens 80. Dat is toch leuk, hè? Ja, dat hij al zo oud is, joh. Had ik niet in de gaten. Zometeen het regio-nieuws en de verkeersinformatie op Radio BNT. Na Sarah Larsen en Lush Life.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De zwaar beveiligde afdeling van de gevangenis in Sittard krijgt vanaf morgen de bevoegdheid om zelf drones en andere onbemande voer- of vaartuigen uit te schakelen. Staatssecretaris Claudia van Brugge voert deze maatregel in op risicolocaties om te voorkomen dat criminelen via drones, drugs, wapens en telefoons binnensmokkelen of ontsnappingspogingen voorbereiden. Tot nu toe mocht de inrichting drones alleen detecteren en moest er voor het neerhalen gewacht worden op de politie. Voor de Limburgse gevangenissen in Roermond en Evertsoord geldt de nieuwe regel niet. Horecaondernemers in de Bredase Vismarktstraat luiden de noodklok over de verloedering van hun straat na uitgaansweekenden. De straat ligt volgens hen structureel bezaaid met etensresten en opengebroken vuilniszakken die ongedierte aantrekken. Dat schrijft Omroep Brabant vandaag. De ondernemers eisen dat de gemeente Breda snel zorgt voor meer vuilnisbakken, ondergrondse containers en betere reiniging. Daarnaast klagen zij over kapotte, plakkende bestrating, defecte afsluitpalen, waardoor auto's de straat inrijden en haperende calamiteitenverlichting. De gemeente laat weten stap voor stap aan verbeteringen te werken. En aan de Kasteellaan in Sint-Oederode is gisteravond laat rond 11:15 een uitslaande brand uitgebroken op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Vanwege de ernst van de situatie rukten meerdere brandweerkorpsen uit en werd het volledige gebouw ontruimd. In de woning waar de brand ontstond was op dat moment niemand thuis. Er raakte ook niemand gewond. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 17 kilometer file tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. A16 Breda-Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is de weg dicht bij Ravenstein. Door een ongeluk 7 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paulgraven 12 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Material Lover, Shanna Spyro, op de radio vooraf gegaan door Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En ik hoor sommige mensen zeggen, ik kan geen zonneschijn meer zien. Ach, dat is, hey, kom op, je zegt, heerlijke dag wordt het vandaag weer. Een heerlijke dag met Radio BNT. Van Brabant en Limburg luister naar Radio BNT, waar de muziek je raakt. Zoals deze single van Robbie Williams, Feel.

De Engelse popmuziek viert hoogtij op Radio BNT. We hadden Ed Sheeran en Shivers en Robbie Williams en Feel. De man die echt een grootse entertainer is en blijft. Maar hij moet het toch niet meer van de hits hebben op de een of andere manier. Nee, dat blijft een beetje achter. Op de radio gaan we er even voor een stukje zomer. Tenminste, als je Enrique Iglesias erbij pakt, komt dat eigenlijk altijd wel goed. Dit is The Rhythm Divine. From the

circuleert een leuk filmpje van dit liedje. Rhythm Divine van Enrique Iglesias. Wat is namelijk het verhaal? Enrique die zou playbacken. Nou, dat vindt iedereen prima tegenwoordig. Maakt er niet zoveel meer uit. Alleen, ze hadden zijn microfoon opengezet. En dat stukje hebben ze opgenomen. Nou, dat kun je checken online op je YouTube. Check het maar even. Rhythm Divine. Je hoort hem vals zingen. Echt zo vals als een kanarie. Maar goed, het is alweer bijna 10 uur. Vanaf volgende week, dan wordt het een feestje vanaf 10 uur met Tim. Nieuw hier op de radio. Vanmiddag is Duncan er weer om 1:00. En Roger neemt over tussen 4 en 6. Met andere woorden, bij Radio BNT heb je altijd prijs. Ik heb er nog eentje voor je. Listen B and Save Me.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Zoveel voor zo weinig. Bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Dove, Axe, André Lon. En een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan $1 miljard. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: TMT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De zwaar beveiligde afdeling van de gevangenis in Sittard krijgt vanaf morgen de bevoegdheid om zelf drones en andere onbemande voer- of vaartuigen uit te schakelen. Staatssecretaris Claudia van Brugge voert deze maatregel in op risicolocaties om te voorkomen dat criminelen via drones, drugs, wapens en telefoons binnensmokkelen of ontsnappingspogingen voorbereiden. Tot nu toe mocht de inrichting drones alleen detecteren en moest er voor het neerhalen gewacht worden op de politie. Voor de Limburgse gevangenissen in Roermond en Evertsoord geldt de nieuwe regel niet. Horecaondernemers in de Bredase Vismarktstraat luiden de noodklok over de verloedering van hun straat na uitgaansweekenden. De straat ligt volgens hen structureel bezaaid met etensresten en opengebroken vuilniszakken die ongedierte aantrekken. Dat schrijft Omroep Brabant vandaag. De ondernemers eisen dat de gemeente Breda snel zorgt voor meer vuilnisbakken, ondergrondse containers en betere reiniging. Daarnaast klagen zij over kapotte, plakkende bestrating, defecte afsluitpalen, waardoor auto's de straat inrijden en haperende calamiteitenverlichting. De gemeente laat weten stap voor stap aan verbeteringen te werken. En aan de Kasteellaan in Sint-Oederode is gisteravond laat rond 11:15 een uitslaande brand uitgebroken op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Vanwege de ernst van de situatie rukten meerdere brandweerkorpsen uit en werd het volledige gebouw ontruimd. In de woning waar de brand ontstond was op dat moment niemand thuis. Er raakte ook niemand gewond. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De beste muziek van Radio BNT. Dit is In de Bazentijd op Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De zwaar beveiligde afdeling van de gevangenis in Sittard krijgt vanaf morgen de bevoegdheid om zelf drones en andere onbemande voer- of vaartuigen uit te schakelen. Staatssecretaris Claudia van Brugge voert deze maatregel in op risicolocaties om te voorkomen dat criminelen via drones, drugs, wapens en telefoons binnensmokkelen of ontsnappingspogingen voorbereiden. Tot nu toe mocht de inrichting drones alleen detecteren en moest er voor het neerhalen gewacht worden op de politie. Voor de Limburgse gevangenissen in Roermond en Evertsoord geldt de nieuwe regel niet. Horecaondernemers in de Bredase Vismarktstraat luiden de noodklok over de verloedering van hun straat na uitgaansweekenden. De straat ligt volgens hen structureel bezaaid met etensresten en opengebroken vuilniszakken die ongedierte aantrekken. Dat schrijft Omroep Brabant vandaag. De ondernemers eisen dat de gemeente Breda snel zorgt voor meer vuilnisbakken, ondergrondse containers en betere reiniging. Daarnaast klagen zij over kapotte, plakkende bestrating, defecte afsluitpalen, waardoor auto's de straat inrijden en haperende calamiteitenverlichting. De gemeente laat weten stap voor stap aan verbeteringen te werken. En aan de Kasteellaan in Sint-Oederode is gisteravond laat rond 22:15 een uitslaande brand uitgebroken op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Vanwege de ernst van de situatie rukten meerdere brandweerkorpsen uit en werd het volledige gebouw ontruimd. In de woning waar de brand ontstond was op dat moment niemand thuis. Er raakte ook niemand gewond. Over de omvang van de schade en de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is In de Bazertijd.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die, dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh. Let's go, je dinsdagmiddag met Savriet Duo. Zometeen Cameron Whitcomb komt er ook aan.

Het is Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio BNT. Oei, beetje kater na afgelopen nacht. Kan ik die een beetje ontdekken bij je? Heb je toch wel een zware dag vandaag? Al een lange dag achter de rug. Als je niet aan de tv zat gekluisterd sinds 3 uur vannacht. Valt tegen, hè? Nederland uitgeschakeld op het WK voetbal. Maar hey, het is ook gewoon je dinsdagmiddag. En als je niet van voetbal houdt, ben je eindelijk af van dat gezeik over het WK. Zo is het toch ook weer? Oranje versiering mag afgehaald worden en de radio mag een tandje harder voor Dua Lipa. Zometeen Be The One komt eraan tijdens de lunch van BNT. Eerst Play The Life.

Lekker meezingen op je dinsdagmiddag met John Farnham. You're the voice op Radio BNT. Dua Lipa daarvoor, Be The One, Safri Duo hoor je ook en Play The Life. Goedemiddag, het is de lunch van BNT. Wat kun je vandaag allemaal verwachten? Nou, de automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2022 moet vandaag voor de rechtbank verschijnen. In Den Haag neemt Tom de Graaf afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Het is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Bij een speciale vergadering zijn ook premier Jette, het koningspaar en prinses Amalia aanwezig. Sybrand Buma wordt de opvolger. De Gezondheidsraad brengt advies uit over transgenderzorg voor jongeren op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister wil weten of de richtlijn voor transgenderzorg in lijn is met andere regels binnen de gezondheidszorg. En verder vandaag, je hebt vorige week tickets kunnen winnen op Radio BNT. En vanavond maakt ze haar opwachting in Arnhem slagerpopster Helene Fischer. Zou eigenlijk in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaan staan. Maar dat bleek net een maatje te groot. Tot daarom het Gelredome met plaats voor ruim 40.000 bezoekers vandaag. Helene Fischer in Arnhem vanavond. Mocht je tickets hebben gewonnen op Radio BNT van vorige week. Heel veel plezier. En mocht je er sowieso naartoe gaan, dan wens ik je ook heel veel plezier op die dinsdagavond iets om naar uit te kijken. Maroon 5 voor je zo op Radio BNT. Makes Me Wonder naar Sabrina Carpenter.

0: So This Is Goodbye. Ja, vond Nederland wel op het WK, ja. Balen, Maroon 5, Mastery Wonder, Sabrina Carpenter daarvoor in Espresso. Zo'n extra shot espresso richting de lunch. Kun je ze smakelijk eten met zometeen de Dolly Dots, Another en ook Gnarls Bark. Die ga je horen in een nieuw rijtje van 4. Tot zometeen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer voor vandaag, voor deze dinsdag. Het wordt vandaag na een zonnig begin van de ochtend wisselend bewolkt. Dat is het inmiddels. Dunne wolkenvelden en dat is voornamelijk sluierbewolking. Brede opklaringen wel. Blijft op een bijna droog. En het wordt nog wel warm hoor. 27 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een witte befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

trekje van vier met Dolly Dots, Another, Charles Barkley en Armin van Buuren hoorde je met JC Stewart en Come Around Again in dat rijtje van vier. Zomaar vier hits non-stop achter elkaar. Nou, als je van hem een hoek krijgt, dan sta je niet snel meer op. Dat weet ook Jake Paul en dat weet ook wel Phil Collins, want in zijn videoclip was hij te zien in The Air Tonight met Mike Tyson. Leuke nieuws van Mike Tyson is dat de Iron Mike vandaag 60 jaar is geworden. Op deze dinsdag, 30 juni op de kalender. Zometeen op de radio, Ed Sheeran met The Beepster. En eerst Tupac.

Ah, je doet niet anders de hele dag door. Radio BNT, listen to the music. Radio BNT. Doobie Brothers hoorde je op Radio BNT. En I Don't Care van Justin Bieber en Ed Sheeran zat daarvoor. Je dinsdagmiddag, goedemiddag, Duncan hier op Radio BNT. Tijdens je lunch, zometeen nog Bruno Mars. Timex Social Club komt eraan. En een videoclip met een ode aan New York. Het gaat niet over Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. Dat zou een latere ode worden aan The Big Apple. Begin Zero's deed iemand anders het al. Wie dat is, hoor je zometeen op Radio BNT. Na 5 Seconds of Summer.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Duncan Fresh. Een ode aan New York te zien in de videoclip van deze track. Je hoort nu Armand van Helden met My My My. My.

Radio BNT en Bruno Mars, I Just Might. Allemaal van Helden hoorde je ook. En my, my, my. Goedemiddag, de lunch van BNT is aan. Wat heb je? De restjes van gisteren of toch een lekker boterhammetje in de kantine? Ik wens je nog een smakelijk eten.

De Real McCoy MC Sar en It's On You. Dit is BNT. Goedemiddag, heb je zin in prijzen? We hebben hier een waar goodie pakket staan. Kan voor jou zijn. Mits je ons even volgt op Facebook, dan wel Instagram, @radioBNT. Dan vind je ook een post met ons BNT-busje. Die staat weer ergens geparkeerd in de regio. Aan jou is de vraag, waar staan we deze keer? Heb je enig idee waar we staan met het BNT-busje op Facebook en Instagram? Dan drop je dat daar in de comments en dan maak je kans op een prachtig goodiepakket van Radio BNT. @radioBNT dus op Instagram, dan wel Facebook. Even rustig aan nu met Pink en Nate Rush. Just give me a reason.

Gisteravond was die er weer. Het BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Het beste uit de jaren 80. Waaronder deze natuurlijk behoort. Ah, dat is zeker eentje. Het beste uit de jaren 80 met Tears for Fears en Shout. Pink, Just Give Me a Reason zat daarvoor.

0: Het was 2:30, even kijken naar het weer in Limburg en Brabant. Valt best te doen vandaag, hè? Wolkenvelden wisselend bewolkt. Sluierbewolking en ook brede opklaringen. Er kan een licht buitje vallen. Maar als het droog is, dan wordt het zo'n 27 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een wit befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Het befaamde rijtje van vier met nieuwe nieuws in het nieuws. The Power of Love, The Bowser Blue en Beyoncé kwam voorbij. Je hoort het, lekker veel muziek op Radio BNT tijdens je werkdag met Outlandish. Zometeen naar Afrojack.

0: De Breda'se huisjesmelker. Met een knipoog, hè, Tiësto. De business hoor je op Radio BNT. Daarvoor Outlandish, Aisha, zometeen onder andere Miles Smith en een nieuwe track in de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: En die track draait zometeen direct na 2 uur, maar hij moet wel geraden worden aan de hand van jouw hulp. Ik zoek titel en artiest bij deze vertaalde songtekst. Hij is niet zo moeilijk vandaag. Oh, ik wil dansen met iemand. Ik wil de hitte voelen met iemand. Ja, ik wil dansen met iemand. Met iemand die van me houdt. Enig idee over welke track het gaat? Ding het wel, hè? Dan mag je doorsturen. RadioBNT.nl. Draag hem zo meteen na 2 uur. Na onder andere deze New Age van Marlon Roudet.
2: If love was a word I don't understand. The simplest sound of 4 letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Hè, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
3: Dit was de opgave. Oh, ik wil dansen met iemand. Ik wil de hitte voelen met iemand. Ja, ik wil dansen met iemand. Met iemand die van me houdt. Ik zocht titel en artiest bij deze track.
2: Duncan Fresh.
3: En dat is fijn dat Britt een appje heeft gestuurd via radiobnt.nl voor Whitney Houston. So

Miles Smith, Dan Horn en Drive Safe, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, was de track die vandaag in de vertaalvraag zat. Het vervolg van je middag heet Radio BNT met Level 42. Zometeen lekker meezingen met Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur komt eraan. En Cool, nu van Gwen Stefani.

Radio BNT met Level 42 en Love Games op de radio. Op deze dinsdag heb je het meegekregen. De aanhoudende warmte van afgelopen week heeft ervoor geleid tot een onverwacht grote toestroom van hittepatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Het ging vooral om kwetsbare ouderen met klachten zoals uitdrogingsverschijnselen, oververhitting, hitteberoertes en letsel door flauwvallen. En om die drukte op te vangen moesten de ziekenhuizen in Maastricht en Heerlen extra personeel oproepen, waarbij het Zuiderland in Heerlen de intensive care cells met 12 bedden heeft opgeschaald. Ook de ziekenhuizen in Roermond, Weert en Venlo melden een flinke toename van het aantal patiënten en ambulanceritten door het warme weer. Na aanleiding van de hittegolf publiceert het RIVM morgen cijfers om aan te tonen of er de afgelopen week sprake is geweest van oversterfte. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier. Radio BNT, jouw go-to voor de beste muziek tijdens je werkdag. Met Manu Chao, Me Gustas Tu zometeen en Run van OneRepublic op de radio nu. When I was a young...

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit radiostation wat ze op het einde gebruiken, dat is nog steeds een radiostation met deze vrouwelijke stem. En op de minuut zeggen ze steeds hoe laat het is. En dat is gebruikt als sampletje in dit nummer van Manu Chao. Me gustas tu, hoor je op Radio BNT. One Republic daarvoor in Run. Ah, we rennen er zo meteen naartoe, hoor. Het rijtje van 4 komt eraan. 4 hits zometeen non-stop achter elkaar. Even kijken naar het weer. Het is geen strak blauwe lucht vandaag. Wisselend bewolkt, dunne wolkenvelden, voornamelijk sluierbewolking met brede opklaringen. Het zonnetje gaat wel af en toe schijnen, hoor. Kan zelfs nog een bijtje vallen, maar het is zo'n 27 graden. Morgen, eerste dag van juli, dan wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Om het bijna droog ook in Limburg en Brabant. En weer zomers warm, 26 à 27 graden.
0: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een wit befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ze was echt een beetje boos. Dit was pure felle kritiek op de consumptie- en entertainmentmaatschappij. Want ze zingt over uiterlijk, geld en reclame, dat je daardoor wordt geobsedeerd. In die wereld moet je gewoon op je eigen intuïtie afgaan, je eigen gevoel. Tegelijkertijd zat in deze videoclip alles, allemaal reclame over scheermesjes, sluikreclame, frisdrank. En dat was als pure satire bedoeld. Maar wat bleek, Jewel had deze track ondertussen wel weer uitgeleend aan een cosmetica-merk. Dus zo onschuldig was het uiteindelijk ook allemaal niet. Voor Jewel, die er gewoon dikke vette knaken mee verdient. Intuition hoorde je als laatste in het rijtje van vier. Maar ook Sam Fender, Olivia Dean, Remy In, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark en Shamades met Camila Cabello kwam voorbij. En Señorita. Dit is Radio BNT. Je ontvangt ons via de site radiobnt.nl of via DAB+ in heel Limburg en Brabant. De ochtendshow hoor je deze week met Erik Kerkhoff. Ik ben dan tot aan 4 uur, Duncan hier. En vanaf 4 uur hoor je weer de middagshow met Roger. En nog leuker, vanaf maandag hebben we een nieuw iemand hier op Radio BNT zitten. Wie dat is, check je nu alvast op onze Facebook en Instagram @RadioBNT. Nu Dean Lewis, I Hate That It's True.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Oh, zo mooi. Michael Jackson, Will You Be There? BNT, Dilo is daarvoor. I Hate That It's True. Het is dinsdag, 30 juni. Misschien zit je nog een beetje in mineur, omdat je zo had gehoopt dat Oranje een keer echt successen ging behalen op het WK voetbal. Nou, 16e finale is het dan geworden en Marokko heeft ons uitgeschakeld. Laatste minuut nog gescoord in die tweede helft. Ja, het viel allemaal niet mee. Misschien kan ik je wel blij maken als ik je favoriete track zo meteen ga draaien.
2: De Radio BNT Takeover.
1: Het heb je zelf in handen. Wat kan ik zo meteen voor je draaien op Radio BNT? Jij bepaalt het in de Takeover. Die is onderweg. Zo meteen na 3 uur gaan we hem doen. 20 minuten lang is de radio dan van jou.
2: De Radio BNT Takeover.
1: Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Drop het maar via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat je zo meteen wil horen in de Takeover.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad, omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Met zometeen de takeover. Jij bepaalt wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Naar Jennifer Lopez en Guetta. En die hoor je naar Britney Spears. Summer.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight en Britney Spears. Oeps, I did it again.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Let's go, daar gaan we iets na drieën. Een nieuwe ronde Takeover op je radio. De komende 20 minuten mag jij bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Jij bent de discjockey van dit radiostation. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je draaien? Ah, Mark dacht al mee via radiobnt.nl. Heeft zijn vrachtwagen even aan de kant gezet voor de broodnodige pauze. En vraagt om Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two op Radio BNT. Die werd aangevraagd door Jeffrey voor zijn collega's op de markt in Eindhoven. Mijn stem is helemaal weg, graag It Takes Two. Nou, dan heeft Jeffrey te hard geschreeuwd, denk ik, vannacht naar de televisie naar Oranje. It Takes Two hoorde je in The Takeover. Susanne Freek, Blauwe Dag, was dan weer voor Linda. En zo, banen.

We onze weg door de takeover die jij mag bepalen. Wat zou je graag willen horen op Radio BNT? Alles is welkom via radiobnt.nl. Deze kwam dan weer binnen van anoniem. Er staat geen naam bij. Shape of You past wel. Groeten uit Os voor Ed Sheeran.

Trek te horen. Ik weet niet of hij er heel blij mee is, maar mijn neefje van 4 heeft op de basisschool blijkbaar de YMCA geleerd en doet nu niks anders meer. Mag die op? Nou, bij deze Village People, YMCA op Radio BNT. Jij vraagt en ik draai, dat is een beetje het principe van de Radio BNT Takeover. Zo ook het verzoek van Lars dat ik ga draaien. Goede achtergrondmuziek voor nu, vraagt hij aan bij Ellie Goulding en Burn.

0: Burn. Ellie Goulding op de radio werd aangevraagd door Lars in The Takeover. En die zit daar bij deze op. De 20 minuten zijn voorbij. Morgen weer een nieuwe ronde Takeover rond 3:10. Zometeen al een nieuw rijtje van 4. Ik praat je bij over het laatste regionieuws. En het weer voor vandaag. Zonnig begin van de ochtend die overging in wolkenvelden en wisselende bewolkingen. Dat is nu vooral aan de hand. Af en toe nog een buitje, maar meestal wel droog. Als de zon schijnt, zo'n 27 graden. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld, dan ook wisselend bewolkt om een bui na droog. En ook weer zo'n 26 à 27 graden in Limburg en Brabant.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een witte befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

setje van 4 met Tom Grennan. Don't break the heart. Radio BNP. Kenny Staten on the Oak. You got the love. Taylor Swift and Frogo Sharky. A good heart kwam voorbij. Je hebt van die platen, die hebben heel erg songtekst. Maar officieel hebben ze geen enkele songtekst. Kijk die tracks. Kun je bijvoorbeeld denken aan L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. Die gaat ja, die ken je dan ook wel. En deze heeft eigenlijk ook aan het begin helemaal geen songtekst. Maar iedereen zingt wel. Misschien wel de bekendste track met songtekst, zonder songtekst. Liquido en springen.

Al City, Carly Rae Jepsen en Good Time. Have a good time zo meteen na vieren, want dan is hij hier. De man die je naar huis gaat brengen. Onderweg naar huis hoor je de beste hits en classics met Roze Schepers. Hij is er zo meteen met de middagshow na 4 uur. Ik spreek je morgen weer en dit is Kylie Minogue.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land staan op de A27 Breda-Gorkum. 20 minuten tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum staat 5 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. A58 Breda-Tilburg, 7 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel met een kwartier vertraging. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A73 dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dat is bij knooppunt het Vonderen. Vanaf Roermond-Oost 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hij heeft het voor een van zijn exen geschreven destijds. Westlife, die maakte de cover en dit is het originele 1983. Billy Joel, Uptown Girl, 6 minuten over 6, deel 2 van de middagshow hoor je straks na 5 uur. Ik zei 6 over 6, hè? Het is 6 over 4 natuurlijk, hè? Ja, sorry. Aftrap van de laatste middagshow van juni, 30 juni 2026. Vrienden, goedemiddag en welkom bij de radio. Dit is de middagshow op Radio BNT, Hindenburg-Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En ik heb straks het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma voor je. We hebben het even over de podcast. En veel meer wat zo al ter tafel komt als je iets kwijt wil, liedjes wil aanvragen. Eventueel een muzikaal medicijn om de kater te verdrijven. Kom maar door via radiobnt.nl. Je kunt ons bereiken ook via Facebook en Instagram. En Duncan die is er morgen weer even na 12 uur voor een nieuwe Duncan in de middag. Straks zet hij nog even het belangrijkste nieuws van Limburg en Brabant voor je op een rij. En voor de rest kan hij langzamerhand een klein beetje aan zijn fijne, vrije dinsdagavond beginnen. Ik kan me voorstellen dat het een lange dag voor je is geweest. Dan hoop ik dat je deze

0: TikTok.
1: Hebben we een Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043

weet nog toen dit liedje uitkwam dat ik het verschrikkelijk vond. Zoveel werd dat gedraaid op de radio. En uiteindelijk ben ik er een beetje aan gewend. En nu vind ik het helemaal prima. Jamelia Superstar van een jaar of 20 geleden. En daarvoor, waar blijf je nou? Donnie en Senna op Radio BNT. Het is dinsdag. Ja, het is dinsdag inderdaad. Dat is precies wat je zegt. The day after. Want ik heb het vannacht niet gezien. Moet ik je heel eerlijkheidshalve toegeven. De wedstrijd begon om uurtje of 3. En dat was de meest onchristelijke tijd die we konden hebben in Mexico. Nederland tegen Marokko. En Marokko heeft gewonnen. En dan wel een strafschoppen. En wij hebben er 3 gemist. Wij hebben er 2 gemist. En uiteindelijk is het resultaat bekend. Nederland, Lisa aan het pakken en naar huis. Heel jammer, want we hadden wel gezien dat die oranje koorts, met name in Amerika, daar heel erg aan het toeslaan was en het opbouwen was. Dus ja, dat houdt dan natuurlijk allemaal weer op. Dat is wel heel vervelend. Maar ja, van de andere kant, ik heb de wedstrijd niet gezien, dus ik kan ook niet oordelen. Maar is verdiend gewonnen, werd gezegd door heel veel critici die er wel iets van af weten. Dus ja, dan zullen de beste zegen vieren. Ze spelen tegen Canada. Dus dat gaat dan allemaal gebeuren. En het WK voetbal voor Nederland is helaas voorbij. Op deze dinsdag 30 juni moeten we dit concluderen. En dan denk ik bij mezelf, ja, daar moet ik ook iets qua muziek tegenover zetten. Ik heb wel een mooie plaat voor je klaarstaan. Ga ik zo dadelijk draaien. Eerst stel ik je even voor aan het muzikale intermezzo van dit radioprogramma. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. En we gaan even nerden. Het gaat om 1 plaat. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Die gaan we dadelijk in de lange uitvoering draaien. De originele komt in 1976. En er is een cover gemaakt in 85, althans. Gewoon door Tavares. Het is een remix geworden van Ben Liberant. En ook daar is een mooie lange uitvoering van. Dus ik heb 2 12 inches. Of de originele uit 76, of de cover. De remix, zeg maar, uit 85. En dan stel ik voor dat we het makkelijk gaan doen. Ben Liberant maakte de remix, dus dan ga ik je niet vragen om alles helemaal te sturen. Wil je de nieuwe uitvoering uit 85 horen, dan stuur je Ben naar radiobnt.nl. En wil je de originele uit 76 horen, dan stuur je Heaven naar radiobnt.nl. Dus of het wordt in ieder geval Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares, dat sowieso. De originele uit 76, als je die wil horen, dan stuur je Heaven naar radiobnt.nl. Wil je de Ben Liberant remix uit 85 horen, dan stuur je Ben naar radiobnt.nl. Eens kijken wat het meeste binnenkomt. Dat gaan we dan draaien straks na het nieuws van 4:30. Er is een gelegenheidsbandje in de jaren 90 geweest. Get the Message was een liedje. Dit was de opvolger. Neil Tennant, Chris Lowe, The Pet Shop Boys. Die hoor je ook maar al te duidelijk. Bernard Sumner, hij is de zanger van New Order geweest. En samen met de gitarist van The Smith maakten ze het gelegenheidsbandje Electronic. In de jaren 90 hebben ze een paar albums uitgebracht waar deze plaat er 1 van is. Een single is dat. En die is erg lekker om te draaien en zeer toepasselijk dat het gaat over het verliezen van Nederland in het WK voetbal. Disappointed.

Mark McAbee maakte de remix van het liedje wat je zojuist hoorde. Nervous, the old song van Gavin James op Radio BNT. Muziek van 10 jaar oud, hè. 2016 was dit een aardige hit. En Gavin James die scoorde ooit met The Book of Love. Mooi liedje, wat hij eigenlijk een beetje live deed. En dat werd ook nog een aardige hit. Goeie stem heeft hij. Hij is onlangs ook in Nederland geweest voor optredens, een paar jaar geleden nog. Dus als je dat meegemaakt hebt, dan was dat heel erg leuk. Dan heb je absoluut niks gemist. Electronic The Four Disappointed, misschien wel de katerplaat die eigenlijk een beetje de hele wedstrijd bestrijkt voor Nederland. Ik vond hem leuk om even te draaien. Gelegenheidsgezelschap Electronic, onthoud het, uit de jaren 90. Get a Message was de eerste single. Disappointed was de tweede. En ja, daarna hield het eigenlijk ook qua muzikale hoogstandjes op. Maar dit is eigenlijk wel lekker. Gelegenheidsgezelschap was het. De middagshow BNT, vrienden. Als je de radio eraan zet en je denkt, goh, wat hoor ik een leuk programma. Ja, dit is Radio BNT. In heel Limburg en Brabant ontvangen via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl.

26. En dan gaan we dat allemaal doen. Dus dat hoor je allemaal vanzelf. Maak je geen zorgen. Kom goed, jongen. Dat is het station waar je naar luistert. En dit is Alexander O'Neill.

0: Ah, zoals je weet is zijn muziek geen fake, vrienden. Nee. Dat is allemaal gewoon echte muziek. 1987. Bijna 40 jaar oud, deze Criticize van Alexander O'Neill op Radio BNT. Heerlijk is dat, zeg. Hey. Oh, ik kan dit uren draaien tijdens bijvoorbeeld een Radio BNT Party Night op zaterdagavond vanaf een uurtje of 6. Moeten we binnenkort maar weer eens eventjes gaan plannen. Maar het zit er komende zaterdag in ieder geval ook niet in. Maar binnenkort moeten we dat wel een keer doen, want ook in de zomer is dat gewoon erg lekker. Er komen leuke katerliedjes binnen. Born to be Alive van Patrick Hernandez. Als het gaat om voetbal, ja, vinden we leuk. Dat vergt wat energie, maar dat kost ook. Dan word je er ook weer een beetje vrolijk van, al dus Anja. Dus er komen er wel meer leuke liedjes binnen, dus kom dan zo dadelijk wel even op terug. 1 minuut voor 4:30, vrienden. Zo dadelijk het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan. En bij de ANWB in Den Haag zit Robert Vriezen om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Eerst kijken we even naar het weer. Max 27 graden op dit moment in het zuiden van het land. En vanavond trekken er via het oosten een aantal buien het land in. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het toch gaat regenen. Voor de plantjes zou dat geen overbodige luxe zijn. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis van

0: Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een witte befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het Regio Nieuws Radio BNT.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land staan op de A27 Breda-Gorkum. 20 minuten tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum staat 5 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. A58 Breda-Tilburg, 7 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel met een kwartier vertraging. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A73 dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dus bij knooppunt het Vonderen vanaf Roermond-Oost 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
3: Kijk, daar is Tavares. Heaven must be missing an angel. Maximaal.

80. En je hoorde heel veel Madonna, hè? Die zat een beetje in het achtergrondkoortje, die deed mee. We werden aangevraagd door Rutger via radiobnt.nl. En daarvoor hoorde je de Maximaal Genieten lekker lang luisteren voor vandaag. En er kwamen heel veel bennetjes binnen. Meer bennetjes dan heventjes. Het was wel Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Je hoorde de Ben Liebrand remix uit 1985. Die wilden jullie horen in zijn volle lengte. En het origineel komt uit 76. Ook daar is een 12 inch van. Maar ja, deze is wel wat... hoe zeg je dat? Wat levendiger. Er zit wat meer geluidjes en allerlei leuke zaakjes in. Dus dankjewel voor het stemmen. En bij deze is dat de Maximaal Genieten lekker lang luisteren. Er is overigens een playlist op Spotify te vinden met lange liedjes. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten en vind daar de Maximaal Genieten playlist op Spotify. Liedjes die van zichzelf lang zijn, staan ook 12 inches tussen. Misschien kan je dat inspireren. Want komende vrijdag, vrienden, op vrijdag doen we er altijd om 5:30 en 6:30 heen. Hè? Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Indien voorhanden van 12 inches. Als je ideeën daarover hebt, dan zou je die kunnen putten. Althans de inspiratie uit die playlist op radiobnt.nl/maximaalgenieten. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Cameron, dit is lekker, dit is Keigo. And save my life.

This is the last time. Lekker liedjes, dat van King natuurlijk. Uit Hopes and Fears komt het Radio BNT met daarvoor Save My Love van Kygo. En als je het dan toch hebt over goede dansplaten, dan zou dit natuurlijk een hele goede kunnen zijn. En dat is het ook. Dus een aardige hit nog steeds. Sterker nog, hij doet het nog steeds goed in de hitparade. Want anders dan hadden we hem natuurlijk ook niet meer gedraaid. Hè? Vrienden, als je ons wilt bereiken, dan kan dat via radiobnt.nl. Ik zat even op mijn scherm te turen, dus ik werd even een klein beetje afgeleid. Dan mag je alles wat je kwijt wil achterlaten via radiobnt.nl. Liedjes die je wil aanvragen op of aanmerking op de show, op de discjockeys, op Radio BNT. Mag allemaal. Kom tot ons, zou ik willen zeggen. Er is een... hoe zeg je dat? Oh, dat is fijn. Een single van Armin van Buuren op de radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Voor mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist, dat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een flink drukke spits, ook in het zuiden van het land. 164 kilometer bij elkaar. Je hebt een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. door 8 kilometer file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg, de kop van 15 kilometer file met ook daar een half uur vertraging. Half uur tijdsverlies ook door de werkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een uur vertraging tussen Bessel en de Roertunnel. Dat heeft te maken met technische problemen en een eerder ongeluk. De weg is dus dicht, zowel de Roer als de Zwalmentunnel. Rij om via Eindhoven als je, als je bij Venlo bent. Eindhoven zei ik, ja, via Eindhoven. Over de A67 en de A2 dan weer naar het zuiden richting Maastricht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Maar mooi is dat Wilson Phillips ooit hier een cover van hebben gemaakt. En die is eigenlijk best wel lekker hoor. Go Your Own Way, Fleetwood Mac op Radio BNT, 6 minuten over 17. En volgend jaar bestaat het legendarische album Rumors waar dit op staat. Net als Dreams en Don't Stop. Thinking About Tomorrow, 50 jaar. Met de reden van 50 jaar Rumors gaan er een, dat is wel leuk. Merel Koolman, bekend als Blackbird. Die gaat toeren samen met radio-dj Emily de Wild. En zij gaat met haar bandje, Merel dan, spelen. Dus die gaat Fleetwood Mac liedjes spelen. Ze zijn beide groot fan. En die gaan de theaters in. Emily gaat verhalen vertellen. En Merel die gaat spelen. Dus dat wordt leuk. Rumors dus in de theaters volgend jaar. Komen in ieder geval al voor 2 concerten naar Limburg. Naar respectievelijk Venlo en Roermond. Deel 2 van de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant. Via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Leuk dat je luistert naar de laatste van juni, vrienden. 30 juni 2026. De laatste middagshow van deze maand. En morgen is het juli. Trappen we de tweede helft van 2026 af. Als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wil, ga naar radiobnt.nl. Of doe het via Facebook, Instagram. Je kunt ons gewoon bereiken hoor. Daar doen we helemaal niet moeilijk over.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: That's the thing I love.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043.

Madonna tegen op het Coachella Festival. Ze hebben daar samen opgetreden. En ineens waren ze hechte vriendinnen. En dachten ze, weet je, misschien moeten we gewoon eens lekker samen een liedje uitbrengen. Nou, dat hebben ze gedaan. En dat komt op het nieuwe Confessions 2 album van Madonna te staan. Dat op 9 juli net als Foreign Tongue van de Rolling Stones uit gaat komen. Dat is het nieuwe album, 25e studioalbum van de Stones trouwens. En dat betekent dat Madonna ook weer een goede plaat uit gaat brengen. Want dat is een plaat die barstens vol met dansliedjes staat. Dus dat is leuk. Please, please, please, Sabrina Carpenter op Radio BNT. En dat is de aanleiding geweest dan, zeg maar. Hey, je luistert naar deel 2 van de middagshow. Als je net inschakelt, goedemiddag. Misschien een lekkere lange dag gehad op je werk. Onderweg naar huis en zin in een fijne, vrije avond. Heb je daarentegen middagdienst, dan moet je natuurlijk nog beginnen. En er zijn ook mensen die hebben nachtdiensten. In bijvoorbeeld de zorg of zo. Hè. Dan moet je vanavond nog aan de bak. Succes. En als je afgelopen nacht het voetbal gekeken hebt. Bijvoorbeeld Duitsland, die overigens ook naar huis zijn. En Nederland-Marokko. Ja, dan heb je best een lang nachtje achter de rug. En dan heb je dus nu ook nog die kater dat we verloren hebben. En dat we uit het WK liggen. Oh, vrienden. De kenners zeggen we hebben verloren. Maar ja, we hebben natuurlijk ook 18 miljoen coaches in Nederland. Hè? Dat vergeten we ook wel eens. De beste stuurlui staan aan wal. Maar we weten het allemaal beter. We weten allemaal hoe het zit. Maar dat we eruit liggen, dat is een ding wat duidelijk is. Dat is heel jammer. Want er was een mooie oranje koorts gaande in Amerika. En dat werd eigenlijk alleen maar heviger, hechter en meer. Dus langzamerhand stond Amerika een klein beetje op zijn kop. Ook deels dankzij Nederland. En dat is dan eigenlijk toch wel weer bijzonder. Want ze hadden het wel met links en rechts. Van links naar rechts en zo. Hè? Dus dat was wel leuk. Maar ja, helaas is dat allemaal nu voorbij. En dat betekent dat alle oranje straten weer afgebroken kunnen worden. Maar voor wie zijn we dan nu? Want we zouden eigenlijk tegen Canada moeten. Dan moeten we nu voor Canada zijn. Ja goed, we gaan het allemaal meemaken. Het WK voetbal in de United States of America en Mexico natuurlijk in volle gang. En Nederland is dan helaas naar huis. Het is afgelopen. Het is klaar. Come back and stay.

of Elon Musk, biljonair, want hij is dat natuurlijk sinds kort. En dat is een beetje gek allemaal. De man heeft zoveel geld dat hij door het leven gaat als biljonair tegenwoordig. Nou goed, hij heeft het op zich al goed bekeken. Ik zat laatst bij iemand in de auto, die had een Tesla. En die auto die kan dan vanzelf rijden. Dat is natuurlijk fantastisch. We hadden zoiets van, gaan, zullen we dat een keer doen? Maar dat heeft hij dan ook wel weer goed gedaan, want dat zit standaard in die auto. Alleen, als je dat wil gebruiken, dan kost je dat, geloof ik, €99 per maand. Dus hij weet wel hoe hij het aan moet leggen, die Elon Musk. Hij heeft er wel over nagedacht. Billionaire, Travis McCoy en Bruno Mars op de radio. The Form Gonna Get You Good, die was van Bizarre Incorporated en Angie Brown samen. En dat is een classic uit de jaren 80. Eigenlijk een, mag je het een veredelde dance classic noemen? Volgens mij mag dat wel. Messi, ken je wel, hè? Lionel Messi van Argentinië. De verhalen gaan er rond dat er toch een beetje met twee maten gemeten wordt tijdens het WK voetbal. Is niet nou nadat Nederland verloren heeft, hoor. We hebben niet tegen Argentinië hoeven spelen, dus dat gaat dan niet helemaal op. Maar Messi is natuurlijk wel iemand die absoluut niet op de bank gehouden wordt of zo. Daar kan men niet omheen. Die staat altijd in het veld. Laatst kreeg hij een rode kaart. En volgens iedereen was het rood, maar toch werd hij niet bestraft. Dus gek is dat eigenlijk, hè? Dan... Ja, dat zijn ook dingen die gebeuren tijdens het WK voetbal natuurlijk. Ik denk, weet je, maak er even een melding van. Maar ja goed, dat kan ik wel melden. Dat wist je natuurlijk al lang. Jij bent een kenner, ik niet. Hè. Ik ben geen voetbalkenner, alleen deel ik mee. Hè. Ik ben een spons. Ik slurp op en deel het met mijn luistervrienden en vriendinnen. Hier is ABBA.

Ja, en eigenlijk zouden we een champagne moeten drinken. Hè? Stil champagne, Davina Michel. Gaan we zo dadelijk in ieder geval wel draaien. Dus muzikaal gezien kan dat wel. Heb je nog een katerplaat die je kwijt wil? Kom maar door via radio.bnt.nl. Het is 5:30 op BNT. Smakelijk als je aan tafel zit. We kijken eventjes naar het weer, vrienden. Max in het zuiden van ons kikkerlandje Nederland. 27 graden op dit moment. De temperatuur daalt vanavond en vannacht ook naar een graad of 15, 16. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, ook tegen de 7.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een witte befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een flink drukke spits, ook in het zuiden van het land. 164 kilometer bij elkaar. Je hebt een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Door 8 kilometer file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg. De kop van 15 kilometer file met ook daar een half uur vertraging. Half uur tijdsverlies ook door de werkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een uur vertraging tussen Beesel en de Roer. Tunnel. Dat heeft te maken met technische problemen en een eerder ongeluk. De weg is dus dicht, zowel de Roer als de Zwalmentunnel. Rij om via Eindhoven als je vanaf als je bij Venlo bent. Eindhoven zei ik, ja, via Eindhoven. Over de A67 en de A2 dan weer naar het zuiden richting Maastricht. En tot zover de ANWB.

0: Robert Smith was nog wel heel goed bij stem. Daar heeft hij eigenlijk niets over ingeboet. En heel veel critici die waren een beetje zuur over de show op Pinkpop. Maar heel veel anderen die waren razend enthousiast. Muzikaal zat het gewoon heel goed in elkaar. Het was allemaal wel een beetje soft, dat geven we toe. Maar ja, weet je, het was toen hij op het podium kwam, dacht je bij jezelf. Ja, nageltjes gelakt en zo, alles helemaal in orde. Heeft daar dus een vette afsluitende rol gespeeld op Pinkpop anderhalve week geleden. The Cure hoorde je met Lullaby op Radio BNT. Ik heb het over Robert Smith natuurlijk. Dat is de leadzanger van The Cure. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Misschien moeten we even een podcastje doen, jongens.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Er staan er een hele hoop online. Onder andere Andy Platt en Sean Lee van Young Gun Silver Fox. Ja, dat is leuk. Die gaan namelijk begin volgend jaar met hun acoustic tour op tour. En komen dus onder andere ook naar het zuiden van het land. In Heerlen weet ik dat ze staan eind januari 2027 in de Limburgzaal al daar. En dat is wel mooi. De acoustic tour van Young Gun Silver Fox. Nou, het gesprek met hen. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze vooral? Dat zou je kunnen checken in een podcast. Graham Gouldman, die van 10cc, de zanger, weet je wel. Ja, die kun je ook checken. Is ook een interessant gesprek. Andere muzikale gast is Robbie Valentine. De man die we kennen van Sinatra vroeger. Lover Loneliness, dat was in de jaren 80. Hij heeft natuurlijk ook een eigen Queen band. En dan is het Valentine Plays Queen. En interessant verhaal aan Robbie Valentine is dat hij heel muzikaal is, maar de afgelopen jaren geleidelijk aan blind geworden is. En dat is eigenlijk wel heftig. Ziet nou zo'n 3% staat nog steeds met band op het podium. Dus dat is een heel interessant gesprek om eens te beluisteren als je denkt van, goh, ik wil een podcastje luisteren, maar wat zou ik dan moeten doen? Nou, dan zou ik daarvoor kiezen. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden we leuk?

and more and more and more. Daar begonnen we allemaal mee voor ze. En dit was de opvolger. En eigenlijk wel wat leuke hitjes scorend in de jaren 90. Captain Jack Capella, je had Captain Hollywood. Nou, dat soort artiesten die het eigenlijk wel aardig deden. Beautiful Nightmare Beyoncé draaiden we ervoor. 6:10 is de middagshow op Radio BNT. En als je aan tafel zit, dan wens ik je smakelijk eten. Ja, buiten barbecue, ik weet het niet. Het is, ja, kan nog wel natuurlijk. 27 graden, onder overkappertje of zo. Maar een beetje wind voel je natuurlijk wel. Morgen is het juli, vrienden. En dat gaat sneller dan je denkt. Onder andere morgen te zien, als je naar artiesten wil gaan kijken, in het Openluchttheater in Valkenburg, Jonathan Jeremiah. Ik zal je morgen iets van Jonathan Jeremiah laten horen. Dat je in ieder geval even weet waar ik het over heb. Dat is een wereldartiest. En die gaat een album uitbrengen. Dat heeft hij live opgenomen in Carré, Amsterdam. Dat komt uit op vinyl. En hij start zijn tour in Nederland morgen dus in Zuid-Limburg in Valkenburg. Hoe vet is dat? Is toch leuk? Dus of je daar nog naartoe kan, weet ik even niet. Want volgens mij is het gewoon stijf uitverkocht. Gaat heel erg hard, die show. Waar muziek je raakt, Radio BNT. En dit is Dean Lewis.

How do I say goodbye van Dean Lewis? Vrienden, nog 2 minuutjes. Duurt de middagshow. Ik wens je een hele fijne dinsdagavond. Spreek je morgen even naar 4. Nieuwe maand. Nieuwe middagshow op BNT. Nu al zin in. Misschien ben je een klein beetje jaloers op deze plaat. Kan ik me voorstellen. Voorloper van Foreign Tonk. 25e studioalbum van de Stones. Jealous Lover hoor je tot 6:00.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte hefdrukaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: FMT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tast nog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een

Zo'n verhaal uit Gubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht. Maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een wit befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft zaterdagavond een 64-jarige man uit Venlo gearresteerd, vlak na een steekpartij op de Hoge Weg. Dat blijkt vandaag. Bij het incident dat rond 7 uur plaatsvond, raakte een 57-jarige stadsgenoot gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eerdere meldingen over een tweede gewonde bleken onjuist. De recherche heeft inmiddels getuigenverklaringen en camerabeelden verzameld, maar tastnog in het duister over de exacte aanleiding van de steekpartij. De politie heeft vanochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal bij een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. De man deed een greep uit de kassa en sloeg op de vlucht. Na een melding startte de politie een zoekactie, waarna de verdachte met behulp van alerte omstanders in de kraag kon worden gevat. Volgens een medewerker van de kliniek is het al de tweede keer dat de zaak het doelwit is van een kassagreep. Bij een vorig incident wist het personeel de dader zelf te overmeesteren. En een bizar verhaal uit Grubbevorst. Claudia Beurskens dacht gisteren haar geliefde kat Henkie naar het crematorium te hebben gebracht, maar bij thuiskomst bleek Henkie springlevend op de trap te zitten. Buurtbewoners hadden haar gealarmeerd over een aangereden zwarte kat met een wit befje die sprekend op Henkie leek. Pas na de rit naar het dierencrematorium in Venlo ontdekten ze de verwisseling. Omdat het overleden diertje niet gechipt is, doet Claudia nu een dringende oproep om het echte baasje te vinden. Het crematorium bewaart de kat nog een week in de koeling. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT. Radio BNT.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: prijzen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De avond.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: In de Pakistaanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. 2 Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: app. Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl,

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond.

muziek je raakt. Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.